0: South Carolina, you're at 5-5.
1: South Carolina,
0: 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, Ik heb daar mijn pint verifiëren.
1: Wat is dat? Ik heb daar mijn pint.

0: Dus dan gaat hij nog verder. Dus hoe meer op zo'n voor de motor in jou?
1: Dus dat gaan
0: zijn, dus dat gaan doen, dus wat doen. Dus dan zijn, dus ja. Dus dan zijn, dus ik heb mensen van zijn, dus dat gaan niet kijken.
1: 736, 635.